0: Drie uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui. Verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu... Non-stop!

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur-staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
2: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
1: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
3: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
1: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: DecoKé van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKé van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
3: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
2: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
4: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
2: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
3: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
1: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In de afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoquet van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoquet van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, De Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: 12 uur. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. Dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: 2 uur. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

of the group.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 5 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28... en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Fijn, hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken, niet één. Dat doen weerkundigen ook, zei hij, en dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Ja, lekker hoor. De 90 Sound 1991. Too Unlimited. Get ready for this. Maar volgens mij was dit de instrumentale versie. Maar dat maakt niet uit. We zijn er klaar voor.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Een hele goede avond op deze woensdag 9 september. De tweede woensdag van september, uitzending 280. En gelukkig ben ik er weer. Ik moet eventjes iemand bedanken, want vorige week heeft Nick de honneurs hier waargenomen voor mij. En heeft hij heel goed gedaan. Samen met Dennis. En nou, dankjewel Nick en Dennis, dat jullie toch weer een leuke uitzending gemaakt hebben. Vanavond bij mij op links, Bjorn Spijdans.
2: Ja, goeie avond allemaal.
0: Goeie avond.
2: Ik ben er ook weer.
0: Ja, gelukkig. Fijn. Ja. Nou. Ja. Ja, nou, ik moet je zeggen, hè, ik had gewoon een verschrikkelijke ontsteking aan mijn been.
2: Ja, we hoorden het allemaal.
0: Ik mocht niks. Ik mocht niet lopen. Ik mocht niet. Dus nou ja, goed, dan houdt het op, hè?
2: Ja, maar goed, je hebt lekker een fruitmandje. In ieder geval,
0: heerlijk.
2: Een verrassingsmandje.
0: Ja,
2: ik weet niet
0: zeker,
2: precies.
0: Zeker.
2: Gekregen volgens mij namens de collega's. Dus ja. Ja, je hebt je ook niet verveeld, denk ik.
0: Was super lief. Was super lief. Nou, ik heb alle series gekeken op tv en zo, hè?
2: Ja, je moet iets, hè?
0: Ja. Maar goed, we zijn er weer.
2: We zijn er weer.
0: We staan er weer. Ja. Misschien dat ik daar nog even ga zitten. Misschien als je goed kijkt, zie je hier nog wat walletjes. Want ik ben nog wel een beetje moe. Vermoeid. Dat hoort er dan ook bij. Dat zijn nog de laatste, nou ja, de
2: uitwerkingen.
0: Ja, dat.
2: Ja, maar dat mag, dat mag.
0: Dat, ja. Ja, ja. En er zit nog een beetje vocht en zo. En, maar goed. Dat,
2: rustig aan. Gewoon
0: komt
2: rustig
0: allemaal
2: aan.
0: Wel weer goed, ja. Maar zoals Nick het al zei, hè, het is gewoon het leukst om zelf gewoon je show te schuiven.
2: Zeker weten.
0: Ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Dus ja. Ik ben heel blij dat ik hier weer sta. En ik ben ook heel blij dat jij luistert thuis. En misschien kijk je ook wel mee naar Beek TV. Want daar zijn we natuurlijk ook te vinden. We hebben vanavond de Radio Rebound, de live track, de jarige, de case van de week, de weetjes, het weerbericht. Ik heb daar ook nog de Hilverboden liggen. Misschien behandelen we daar ook nog iets over.
2: Ik zal daar
0: maar,
2: eens
0: kijken. Maar ja, we gaan het allemaal zien. Maar we hebben ook een gast. En dat is Anja van Aalen. En Anja is bestuurslid en glaskunstenaar. En zij is bestuurslid van de stichting Kunst Safari. En ja, ze komt ons bijpraten daarover. Want op 19 en 20 september vindt het allemaal plaats. In alle zes de kernen van onze gemeente.
2: Ja, hartstikke gezellig.
0: Ja, dus we gaan het straks allemaal horen. Ja. Maar ja, ik heb natuurlijk ook nog heel veel lekkere muziek voor je meegenomen. Want ja, dat kan ik natuurlijk ook niet laten.
2: Nee, maar voordat we daaraan beginnen... want ja, anders dan krijg ik het morgen te horen, moet ik bij deze, en moeten we bij deze, eventjes mijn collega de groetjes doen. Dus Joost, bij deze, als je zit te kijken, want Joost kijkt eigenlijk altijd, bij deze de groetjes van ons. En ja, tot morgen. En veel plezier vanavond.
0: Nou Joost, hartstikke leuk dat je luistert en dat je kijkt. Stuur ons even een appje. Vinden wij leuk. 013-505-6030. Want ik wil eigenlijk wel bewijs dat hij zit te kijken.
2: Oh. Nou nee, Joost, bij deze.
0: Het mag, het moet niet. Ja, nou, we gaan in ieder geval. Ik heb muziek en misschien vindt Joost dit ook wel leuk. George Michael met Face.

0: Taz Willelijn, Kygo samen met Imagine Dragons. Ja, die mooie stem van die zanger, hè. Heerlijk. Zeg Bjorn, wij gaan eens naar onze gast, want Anja van Aalen is in de house, zullen we maar zeggen.
1: Nou, zo is het wel.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Is in de house. En eens even kijken. Ja. Anja, bestuurslid van de Kunstsafari en glaskunstenaar. De Kunstsafari die vindt natuurlijk plaats in het weekend van 19 en 20 september. Anja, de hoeveelste editie is dit?
2: Het is de tweede editie.
0: Oké. En was die dan vorig... Nee, niet vorig jaar toch, de eerste?
2: Nee, de eerste was in 2024. En okay. Nu één keer in de twee jaar.
0: Eén keer in de twee jaar, oké.
2: Okay. Dat vergt zoveel voorbereiding.
0: Ja, was jij ook al betrokken bij die eerste editie?
2: Ja.
0: Ja, wisten jullie dan gelijk al van... Dit moeten we gewoon vaker gaan doen. Want zo'n eerste editie is natuurlijk altijd wel een beetje van... ja, hoe pakt het uit? Hoe gaan mensen het vinden? Nou, hoe is dat gegaan?
2: Het was heel, heel spannend. En heel het weekend, we kregen zoveel positieve reacties. En zoveel blije mensen. Ook die bij mij in het atelier kwamen. Mm-hmm. Dat we echt zo, ja, daar moeten we echt mee doorgaan.
0: Ja.
2: En echt goed in de stijgers zetten. Dat we voor de toekomst een goede basis leggen.
0: Ja, en voor de mensen die er niet bekend mee zijn, wat houdt nou eigenlijk die Kunstsafari precies in?
2: Nou, Kunstsafari is inmiddels eigenlijk een groot evenement in alle dorpen van heel Varenbeek. Mm-hmm. Dus Esbeek, Biesthoutakker, Diessen, Baarschot, Hachhorst. En in ieder dorp zijn de kunstenaars die stellen de atelier open. Dit jaar zijn er 20.
0: Mm-hmm.
2: En er zijn grote locaties in iedere dorp. En daar exposeren meerdere kunstenaars. En daar is van alles te doen. Er is muziek, er is toneel.
0: Oké. En grote locaties, moet ik dan denken aan de Elkeliek en de Ometoon en zo?
2: Ometoon, de Bolster, Van Dorst, Schuttershof,
0: okay.
2: Elkeliek.
0: Ja.
2: Ja, dan heb ik ze, denk ik.
0: Ja, oké. En het is eigenlijk een soort van route die je...
2: vergeten. Oh. De Wederloop.
0: De Wederloop, oké. Okay.
2: Die maak ik niet vergeten.
0: Nog. Nee.
2: Ja, ook nog.
0: Is het dan een route die je volgt? Of moet je dat zelf doen?
2: Er liggen op het moment overal boekjes. Mm-hmm. Kun je ook bij hier het Vrijthof, mm-hmm. nummer 11, bij het Elkelijk, in alle dorpen liggen boekjes. En daar staan routes in. Of mm-hmm. tenminste, daar staan de plattegrond in. En via die plattegrond en de kunstenaars die in het boekje staan, kun je zelf kiezen waar je naartoe wil of hoe je wil. Of...
0: Okay.
2: Het is niet in één weekend alles te zien.
0: Mm-hmm.
2: Dus maak van tevoren, ga zo'n boekje halen. Maak van tevoren een route van ik wil daar naartoe, ik wil daar naartoe, ik wil die zien.
0: Ja, vandaar die twee dagen dus. 19 en 20 september.
2: Ja.
0: Ja. En vanaf hoe laat is het dan allemaal geopend?
2: Vanaf 11 uur en okay. tot 5 uur.
0: Oké. Okay. En wat maakt het dan anders als een gewone kunstroute?
2: Sowieso dat de mensen stellen hun eigen atelier open. En dat zijn grote locaties. Maar op de grote locaties is ook muziek. Er is de tableau vivants. Er zijn kunstpraatjes, gratis workshops.
0: Okay.
2: Verder rest hebben we nog speciale projecten. In ieder geval twee.
0: Mm-hmm.
2: Ik hoop dat ik er geen vergeet. Maar op het Vrijthof aanstaande zaterdag om 3 uur wordt een expositie geopend van Goed voor mij, geloof ik. Ik twijfel mm-hmm. even over de naam. Maar in ieder geval een hele mooie foto-expositie op het Vrijthof.
0: Oké, ter voorbereiding op dus.
2: Ja.
0: Ja. En is er dan iets wat je zegt, als je zo... jij weet natuurlijk die 20 kunstenaars. Is er dan iets wat je zegt van, dit moet je zien, dat mag je echt niet missen? Of is het allemaal gewoon? Of is er één hoogtepunt?
2: Nou, wat ik ook belangrijk vind deze ronde, deze editie, is dat er ook, wij hebben extra jongeren proberen te betrekken bij de kunstsafari.
0: Mm-hmm.
2: En dan zitten er 3 jonge kunstenaars zitten in de kerk, een Biesthoutakker.
0: Oké.
2: En er zitten 3 kunstenaars bij de Bolster boven. Onder zitten de oudere kunstenaars mm-hmm. en boven zitten de jongere kunstenaars. En dat is ook zeker de moeite waard om te gaan kijken.
0: Ja, dat is wel
2: echte
0: speciaal.
2: Echte beginnende kunstenaars.
1: En wat voor, dat vind ik dan eigenlijk best wel interessant, wat voor soort kunst maken de jonge kunstenaars? Is het want je kunt schilderen, tekenen, fotografie, Dat is natuurlijk heel breed.
2: Daar moet ik even nadenken. Er is een glaskunstenaar, een jonge meid. Er is iemand die heeft de kunstacademie afgerond. En die werkt met textiel. Grafische kunst. Uh-huh. En tekenen. Een Oekraïens meisje. Uh-huh. Die zit in de Bolster. En die maakt hele mooie tekeningen. Die volgt ook een tekenopleiding.
1: Echt heel divers dus.
2: Ja.
1: Ja, dat is mooi. Fantastisch.
2: Dat is ook waar we voor gezorgd hebben. Zoveel mogelijk diverse kunstenaars. Dus niet alle fotografen bij elkaar, alle schilders bij elkaar. Nee, juist divers. Zodat iemand die graag naar

0: aan die kleden. En dat is zo mooi om te zien. Want ja, het is voor hun een uitje. Ze kunnen praten, ze kunnen ondertussen borduren. En ja, ze zijn hartstikke trots op het eindresultaat. En dat is straks te zien bij Van Dommelen.
1: Okay.
0: En daar treedt ook weer de dansschool op. En twee jonge dansers, die treden daar ook met tussenpozen op.
1: Mm-hmm.
0: Dus
2: mooi.
1: Ja, mooi samen doen,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Ja, dat
1: is het, hè?
2: Ja. Ja, ja.
0: Echte verbinding. Jong, oud, muziek, dans, fotografie,
1: ja,
0: kunst. Ja.
1: En ja, jij bent zelf ook, je bent bestuurslid van de Stichting Kunstsafari.
0: Ja.
1: Maar je bent zelf ook kunstenares.
0: Ja.
1: In het glas, toch?
0: Dat is nou een beetje heel druk.
1: Ja, dat snap ik. Maar wat kun jij eens vertellen, wat fascineert jou nou zo aan glas?
0: Ja, toen ik daar de eerste keer dat ik echt glas en lood zag, toen was ik eigenlijk meteen verkocht. De schittering van het glas, de lichtwerking, of dat nou regent, of de zon schijnt, of het waait. Iedere keer heb je een ander effect. Dus als je iets van glas hebt, het verandert constant.
1: Ja, dus het is meer het glas in lood. Het is niet dat je zelf glas blaast of zo, hè?
0: Glas blazen doe ik niet. Ik doe glas in lood. Ik doe restauratie. En ik doe het versmelten van glas. Dus verschillende lagen glas op elkaar smelten in de oven.
1: Ja. En als jij dan zo'n kunstwerk maakt, hè, hoe ontstaat dat dan? Zet je dan eerst iets op papier? Of is er al een aanleiding? Of begint het in je hoofd? Of...
0: Eigenlijk het hele jaar door maak ik foto's van mooie texturen. Beestjes, vlinders, in het bos, of bijzondere texturen. Die foto's die verzamel ik. En als ik dan de tijd heb en de rust, dan ga ik die foto's bekijken. En die ga ik samen combineren. Van dat vind ik een mooie foto, dat vind ik een mooie foto. En daar maak ik een compositie van. En dan ga ik kijken, hoe ga ik dat nou in glas omzetten?
1: Ja.
0: Moet er geschilderd worden? Of moet ik gekleurde glas op elkaar lijmen? Of moet ik het met lood... Dan ga ik dan naar de hand pas kijken.
1: Okay,
0: en dan naar de winkel.
1: Ja. Maar ja, ook jouw werken kunnen we dan gaan zien in de kunstsafari.
0: Ja, in mijn atelier.
1: Oké, okay, dus,
0: En bij het Elkelijk. Want in het Elkelijk hangt van iedere kunstenaar één werkstuk. Hangt alleen in het weekend. Dus vorig jaar heeft het 3 weken gehangen. Nu hangt het alleen van zaterdag en zondag zijn alle werken van iedere kunstenaar te zien. Dus daar kun je ook als eerste naartoe gaan en kijken van... hé, die vind ik interessant, daar wil ik meer van zien.
1: Ja.
0: En dan in het boekje opzoeken. En dan op de fiets.
1: Ja.
0: Of de auto.
1: Ja, inderdaad, op de auto. Want hoe lang is ongeveer de route? Als je alles zou... Dat is te lang,
0: nee,
1: hè, zeg
0: dat
1: jij
0: is niet
1: al,
0: te
1: hè?
0: Doen.
1: Nee.
0: In 2 dagen is het zelfs niet te doen, dus maak echt keuzes.
1: Ja.
0: En dan wil ik nog wel een oproepje plaatsen voor iemand... als iemand slechter been is, of met een rollator zit, of met een rolstoel.
1: Ja.
0: We hebben een rolstoelbus.
1: Ja.
0: Geef het aan bij Kunstsafari. Dan word je 's morgens opgehaald en dan ga je naar een aantal locaties... en 's avonds weer teruggebracht.
1: Oh, wat mooi.
2: Ja, zeker.
1: Zeker, ja. Dus,
0: ja. En zowel de zaterdag rijdt 1 bus rond, busje... en zondag rijdt een busje rond...
1: Oké, en dan denk ik dat het aanmelden is via info@kunstsafari.nl. Ja, ja, hè? Oké. Ja, nou, allemaal mooie tips natuurlijk voor dat weekend van 19 en 20 september... in de 6 kernen vanaf 11 uur.
0: Ja.
1: Tot hoe laat is het ongeveer?
0: Tot 5 uur.
1: Tot 5, oké. Nou, meer info vind je natuurlijk op www.kunstsafari.nl. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig?
0: Die kunnen we altijd gebruiken.
1: Ja?
0: Ja, dus meld je aan. Volgens mij staat het ook op de site vrijwilligers gezocht.
1: Oké.
0: Die zijn altijd heel erg welkom, want het is een flinke organisatie.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof
0: en vooral ook omdat het verspreid is over zoveel dorpen.
1: Ja, ja. Nou Anja, ik wens jou in ieder geval heel veel succes en veel plezier. Ga ook vooral genieten zelf, hè, van de kunstsafari. Want ga je dan zelf ook nog kijken?
0: Nee, dat is het nadeel. Ik sta in mijn atelier.
1: Ja.
0: Dus ik hoor alle berichten van de mensen die binnenkomen van... hé, het is leuk of dat was leuk.
1: Ja. Oké. Nou, wil je Anja ontmoeten? Ga dan inderdaad gewoon naar de kunstsafari. Zorg dat je je geïnformeerd hebt op www.kunstsafari.nl. Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Dat kan dus ook nog. Dan moet je even een mailtje sturen naar info@kunstsafari.nl. En Anja, ik wil jou in ieder geval danken voor jouw komst naar de studio. En leuk dat je er was. En wij zijn weer heel wat wijder, toch Bjorn?
2: Jazeker. En ik ga in ieder geval... zeker kijken.
1: Goed zo, goed zo. Hey, wij gaan naar muziek. En dat doen we met De Bauza met Magnetic.

0: Ja, al 25 weken staat deze plaat in de top 40 en op dit moment op de tweede plek. Maar daar stond die plaat overigens al twee keer eerder. Maar het blijft een beetje knipperen tussen de 2 en de 3. Magnetic dus van De Bauza. Hij blijft wel lekker, hoor.
1: Ja, er zit wel een lekkere sound in.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Ja, nou, wie weet...
1: Het lijkt ook wel een soort sampletje van iets wat ik ken. Maar dat heb ik heel vaak. Ja. Ik denk, ik ken het ergens van.
0: Ja. Of je hebt het hier gehoord, dat kan ook nog, hè?
1: Dat zou ook nog kunnen.
0: Hey Bjorn, ik kreeg net een appje van Joost.
1: Hey.
0: Het bewijs, hij zit inderdaad te kijken en de groeten terug. Nou, Joost, hartstikke leuk dat je appt.
1: Zeker.
0: Wil jij ons ook iets appen? 013-505-6030. Laat ons even weten dat je kijkt, vinden we leuk. We gaan naar de Radio Rebound. En... Ja, dat is natuurlijk omdat de mannen van Weekend Vibes... die hebben altijd de weekendpoll klaarstaan. En de uitslag daarvan, die hoor je vrijdags om 8:15. En de donderdag ervoor kun je dan kiezen uit 2 plaatjes. En dat waren deze. Ik zal ze even aanzetten.
2: Plaatje

0: and old.
1: Take It Slow, Bullet van Robin Schulz samen met Watermate, denk ik. Watermat. Zweeds is het volgens mij.
2: Ja, ik denk het ook.
1: Of Save My Love van Kygo samen met Khalid en Griffin. Nou, de winnaar was met 64% die tweede Save My Love. En dat betekent dat wij de eerste plaat gaan draaien. En ja, het origineel van Bullet, dat stond 6 weken in de top 40 van 2014.
2: Zo, alweer gewoon 12 jaar geleden.
1: Ja. Maar nu 12 jaar later heeft Robin Schulz er dus een sausje overheen gedaan. En ja, het is gewoon een heerlijke plaat. Hij staat op dit moment op nummer 17 in de tipparade van deze week. En als hij naar de top 40 gaat, ja, dat hoor je aanstaande vrijdag bij Weekend Vibes. Want dan hebben zij altijd de update van de tip in de top. En dan natuurlijk ook weer een nieuwe weekendpoll morgenavond. Vanaf 7:30 kun je stemmen. Maar vanavond dus in de Radio Rebound deze lekkere plaat.

0: Ja, dit is uit 2011, een plaatje van Jessie J. Ja, en hij heet inderdaad Domino.
1: Happy birthday!
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, Bjorn, we gaan naar de jarigen en ik heb al gelijk iets leuks.
2: Yeeha!
3: Just a good old boy.
0: Nou, waar is dit ook alweer van?
2: Ja, dit is toch gewoon van de Dukes of Hazzard.
0: Zeker, en er is er weer eentje jarig, hè, van die twee.
2: Ja, Tom Wopat. Ja, speelde dat... Luke Duke, dat is de donkere.
0: Ja.
2: En wat waren twee broers en een nichtje, geloof ik, Daisy. En,
0: Daisy Duke
2: en Uncle Jesse.
0: Met een leuke jeepje.
2: Met een leuke jeepje. Ja, het is, als het op tv komt, ik moet altijd kijken. Ik vind het fantastisch.
0: Goed. Ik vond die blonde altijd knapperd.
2: Ja, dat was een good looking
0: guy.
2: Bo Duke. Ja, Bo Duke.
0: Oké, maar Luke is dus jarig.
2: Ja.
0: Hoe oud wordt hij?
2: Wordt 75. Okay. Is uit 51. Dus wordt 75. Mm-hmm. Gefeliciteerd bij deze, mocht je luisteren. En ik heb er nog eentje uit 1966. Adam Sandler. Ja, wie kent die acteur, nou, he? Eigenlijk niet? Ja. Amerikaanse acteur en komiek. En afijn, heeft in 100.000 films gespeeld. En gewoon een gezellige kerel.
0: 100.000,
2: dus.
0: Ja?
2: Nou, veel in ieder geval.
0: Okay.
2: Overdrijven is er vaak.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik heb nog een leuk fragmentje. Kijk hoe dat jij dit kent.
4: Hallo, wij zijn Theo en Thea. Is dat niet leuk, hippie, hoera.
0: En deze is leuk.

0: Dit is jeugd.
1: Ja.
0: Jeugdsentiment.
1: Ja.
0: Dit is wel fout.
1: Ja, leuk hè. Ja, Theo van Thea is jarig. Arjen Ederveen, die wordt 70 vandaag. Natuurlijk acteur en tv-maker en bekend om zijn eigen zinnige en absurde humor. Ja, en natuurlijk van Theo en Theo met die hazentandjes.
0: Ja, met die tandjes in.
1: Ja, konijnentandjes.
0: Inderdaad.
1: Ja, met grote bril en in de jaren 80 stond de VPRO die serie uit.
0: Ja.
1: Ik weet het nog wel.
0: Ik keek het regelmatig en toch kan ik me daar niks meer van herinneren.
1: Oké. Dus... Nou, dan was het echt lichtzinnig, zullen we maar zeggen.
0: Laten we het daarop houden.
1: Ja. Dan is ook nog jaren Hugh Grant. De Britse charmeur uit de films als Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, Bridget Jones' Diary en ook nog 100.000 andere. Die wordt 66 vandaag. En dan gaan we toch naar de muziek. Want Nick van der Wol...
0: Wie?
1: Ja.
0: Ja, wie kent hem eigenlijk
1: niet? Wie kent hem niet? Afrojack.
0: Inderdaad.
1: Ja. De boomlange man, want hij is echt...
0: Ja, hij is groot.
1: Hij is geboren in Spijkenisse en al op zijn 14e draaide hij in clubs en cafés. En in 2010 kwamen de grote successen en sindsdien komt hij voor in het rijtje van de bekende DJ's, hè?
0: Ja.
1: Hij is inmiddels 6 jaar getrouwd met de Italiaanse Elettra Lamborghini.
0: Oh ja, ja, klopt, ja.
1: Van die fameuze...
0: Van dat snelle automerk. Auto.
1: Ja, ja, haar opa of haar vader, die is dan de eigenaar van die Lamborghinis.
0: Ja.
1: Ja, en hij is inderdaad boomlang, want zij is slechts 1,62 en hij is 2,08 meter.
0: Kijk.
1: Dus dat past er bijna twee keer in, zullen we maar zeggen.
0: Had ook gewoon basketballer kunnen worden.
1: Wat had hij dan zoveel verdiend? Denk het niet.
0: Nou,
1: ja, je weet het niet.
0: Moet ze weer wereldwijd... Ja, nou ja, hij speelt ook wereldwijd natuurlijk.
1: Ja.
0: Ach, maakt ook niet uit. Hij maakt gewoon lekkere muziek.
1: Ja, hij wordt vandaag 39. Dus net zo oud als onze Dennis.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Ja, ik had hem eigenlijk al ouder geschat.
0: Ja,
1: hij is natuurlijk jong begonnen, hè?
0: Inderdaad.
1: Dat is het, ja. Ja. Nou, zometeen een plaatje 10 feet tall. Nou, dat is hij dus nog lang niet, want 10 feet tall, dan ben je nog langer. Dan ben je meer dan 3 meter.
0: Ja.
1: En hij is 2 meter 8, ja. Ik vond het toch wel leuk om te zeggen. Dan Michael Bublé, die wordt 51 vandaag. Ja, uit het mooie jaar 1975. De ideale schoonzoon, zo wordt hij ook wel genoemd. Canadees zanger en crooner, weet je wat dat is?
0: Een crooner?
1: Ja.
0: Is dat niet... ik kan nou iets zeggen, maar...
1: Hij is een crooner. Hij heeft een zachte, warme stem die meestal met een big band of orkest speelt.
0: Ja, dat. Een beetje net als jazz.
1: Ja, het rijtje van Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin. Nou, daar staat hij dus ook in. Maar in 2024 deed hij ook nog iets heel anders in samenwerking met de Duitse DJ A7S. Nou, we gaan eens kijken. Ik weet niet of dat we die nog kunnen draaien. Want ik heb nog een leuke. John McPhee van de Doobie Brothers. Ja, een Amerikaanse duizendpoot. Hij speelt gitaar, pedalsteel, dobro, mandolin, banjo en viool. Nou, heb ik met jou daar. Wat een lijstje.
0: Bam.
1: Hij is dus een van de leden van de Doobie Brothers. En nadat ze er 5 jaar tussenuit waren, maakten ze in 1987 hun comeback. En dat deden ze met een hele leuke plaat. En die gaan wij natuurlijk draaien. Ja, en die John McPhee, die wordt dus 76 vandaag. En Michael Bublé natuurlijk 51. En zometeen natuurlijk Afrojack, 10 feet tall. En dan heb ik nog een jarige, een dame.
0: Oh.
1: Ja, ik ga het nog niet verklappen. Gewoon lekker blijven luisteren.
0: Inderdaad.
1: En misschien ben je zelf wel jarig. Oh, ik ken nog een jarige. Leon is ook jarig. Gefeliciteerd, Leon.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, leuk plaatje als je luistert. Deze is voor jou, de dokter van de Doobie Brothers. MUZIEK

0: Dat waren nog een paar van de jarigen. Want ik heb er toevallig nog eentje. Er waren er veel, hè, zei je al.
1: Het waren er veel, ja. Maar ik stond ervan te kijken.
0: Jij zat net even achter de schermen. En jij kan altijd van die leuke geluidjes doen. Want we hadden het net over de Dukes of Hazzard.
1: Ja, we hadden het nog even over de Dukes of Hazzard.
0: Bo, Luke, Daisy, Jesse. En toen kwam jij ineens met
1: Boss Hoss, Cooter en Roscoe P. Coltrane. Q, ja. Q, Q, Q. Met zijn hond Flash.
0: Flash,
1: Flash,
0: ja.
1: Flash.
0: Ja, misschien zou die aflevering nog ergens staan of zo. Is dat wel leuk zijn.
1: Het is heel lang herhaald ergens op een of andere zender. Ja. Net als DA Team en Knight Rider en Airwolf.
0: Chips, hè?
1: En chips,
0: hè?
1: Chips, zeker. Dus en ik denk als je gewoon op internet kijkt, waarschijnlijk kun je gewoon een box van iets kopen.
0: Ik ga het opzoeken.
1: Dus.
0: Ja. Hoe heb jij die? Dan kom ik een avondje bij
1: maar
0: jou bingen.
1: Maar van die J-team wel, in ieder geval.
0: Maar dan kom ik een avondje bij jou bingen.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is goed. Dan een bingen.
0: Ja.
1: Ja, is goed.
0: Maar goed, we hadden nog een jarige. En in het eerste seizoen van Idols kwamen we haar tegen. De Friese zangeres Dewi Pechler. Een opvallende verschijning met haar gekleurde dreads, weet je het nog?
1: Ja.
0: En ze werd op haar 16e al moeder. Dat was toen ook wel
1: Dat klopt, ja. Dat is een dingetje.
0: Ja, toen dacht ik, oké. Nou goed, het kan natuurlijk allemaal. Ze werd uiteindelijk vierde in Idols. En ze is nog steeds actief, maar ze heeft ook haar eigen kledinglabel en winkel. En het winkel is Studio The World Is Your Stage. T-W-Y-S.
1: Oh?
0: In Friesland.
1: Oké. Okay. En wat doet hij voor kleding?
0: Vintage. Beetje vintage?
1: Vintage.
0: Ja.
1: Man of vrouw?
0: Bij haar. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dus als we een keer naar Friesland gaan, dan
1: Dan moeten we even langs.
0: Wat grappig als je ze daar dan tegenkomt. Maar ze maakten natuurlijk ook wel wat plaatjes. En een paar van daarvan kwamen er ook in de top 40. Waaronder deze. Dit is wel een lekker hoor. Hij heet Amazing. En Davy wordt 43 vandaag.

0: Ja, weer 20 jaar oud deze plaat. Van Davy. De jarige Davy. En je hebt er nog eentje te goed van ons.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, daar is je weer.
1: Daar is je weer.
0: Ja, we gaan dit eertje afsluiten met de laatste jarige van vandaag. En dat is Dave Stewart. En Dave Stewart die wordt vandaag 74. Hij is natuurlijk een Engelse songwriter, gitarist en producer. En hij zag Anne Giselda Lennox achter de bar van een restaurant. En hij vroeg gelijk, will you marry me?
1: Echt waar? Dat
0: vroeg hij gewoon zo uit het niets. Nou, zij dacht natuurlijk van, jezus, wat een maf Kees, hè?
1: Goeie one-liner.
0: Dus, ja, maar toch bleken ze een gouden duo in de muziek natuurlijk, hè? En in 1983 braken ze door met Sweet Dreams. En ja, de Eurythmics, dat is het, de naam van het duo natuurlijk. Onuitspreekbaar vroeger. Nu weet ik hoe het klinkt. Ja, en omdat Dave jarig is, hebben we toch wel een, toch wel die... En jij zei het al, hij is een beetje grijs gedraaid, maar we hebben de live versie. Dus ik zou zeggen, geniet ervan.
1: Ja,
0: en tot zometeen een uurtje twee van Door de Week. Ja.
1: Dit is toch lekker?
0: Ja, hè. Hey, tot zometeen.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
1: Uurtje 2, woensdag 9 september, uitzending 280. Bjorn zit nee te knikken. Bjorn op links.
2: Ja, we hadden het toch net over iets.
1: Ja.
2: En toen zei ik volmondig, nou, ik zou inzetten op ja, maar het is nee. Zo zie, denk ik toch niet dat zo is.
1: Ja, we zijn dit uurtje 2 begonnen met Shape of a Woman van Lady Gaga. En dat is natuurlijk uit de film The Devil Wears Prada 2.
2: Ja, zeker.
1: En die draait niet meer in de bioscoop.
2: Nou, wij hier bij diverse film, moet dat zeggen, zonder een naam te noemen. Afijn, bij bioscopen.
1: Het was
2: het is gewoon een bioscoop, hè. Ik hoef het niet zo heel moeilijk te maken. Maar staat hier, deze film wordt niet meer in de bioscoop vertoond.
1: Oké, nou, als je hem gezien hebt, hartstikke leuk. Ik heb alleen deel 1 gezien, deel 2
2: heb ik ook. Ja, ik ook, 2 heb ik nog niet gezien.
1: Nee, nou, misschien kunnen we ergens anders kijken.
2: Het is wel maar mijn grote vriendin, dus...
1: Ja?
2: Ja, Anne Hathaway, toch?
1: Oh ja.
2: Die speelt ook in 2.
1: Ja.
2: Leuke actrice.
1: Ja. Hey, uurtje 2 van Door de Week. En we hebben natuurlijk een, toch wel een lekker uurtje.
2: Ik weet niet, wacht.
1: Wacht. Oh, wacht.
2: Zo.
1: Oh jee.
2: Ja, ik had mijn administratie nog niet op orde.
1: Oké.
2: Dus volgens mij hebben we nu uurtje 2 en dan heb ik ook voor me liggen.
1: Oh, heel goed.
2: Ja, het was een beetje te laat.
1: Huiswerk niet gemaakt?
2: Huiswerk weer niet gemaakt.
1: Jawel, want je hebt een goede case van de week voorbereid.
2: Dat hoop jij.
1: En natuurlijk het weerbericht. Ja, dat hoop ik. En het weerbericht, want daar komt er natuurlijk ook aan.
2: Ja.
1: Wat was het toch een regen vandaag, mensen.
2: Zo.
1: Niet normaal.
2: En als het knalde eruit.
1: Ja, heel even tussen de buien door ben ik heel eventjes naar buiten gegaan. Maar ik ben heel gauw weer naar binnen gedaan.
2: Ja, en volgens mij begon het gisteravond al. Ik lag gisteravond gewoon lekker op tijd in mijn bed. En ik denk op een gegeven moment, wat gebeurt er? Nou,
1: daar heb ik niks meer van gemerkt. Nee, toen lag ik al op 1 uur, zullen we maar zeggen.
2: Dat was nog niet laat hoor. Ik denk om 9:00 of zo, 9:30. Zo lekker bam.
1: Nou, dan nee. Oh, toen zat ik midden in de film.
2: Oh,
1: nee, denk ik. Ja, dan hoor je niet. Uurtje 2 dus. En we hebben lekkere muziek. We hebben dus de case van de week, de Gooie Halersplaat. Als je afgelopen vrijdag hebt geluisterd naar Weekend Vibes, dan kun je weten welke dat het is. Want toen werd hij door Nick al genoemd van, hey, dit is eigenlijk toch ook wel een Gooie Halersplaat. En toen heb ik even geappt. Ik zeg, nou, dan zet hem maar even klaar, want dan ga ik hem ook draaien. Hij is wel verrassend. Ik denk wel dat je mee kan zingen. Als je kleine... Ja, je hebt geen kindjes. Dus maar ja, goed, mensen met kinderen die kunnen het zeker. Maar ook volwassenen die gaan er goed los op. Dus we gaan het straks allemaal zien. Ik heb ook nog wat weetjes voor je. En natuurlijk dat weerbericht. En zoals ik al zei, lekkere muziek. We gaan even terug naar 1988 met Wendy en Lisa. En dat waren natuurlijk ook de members van The Revolution, van de band van Prince. Maar ze waren solo, met z'n tweeën ook actief. En dit is Sideshow.

0: Ja, misschien heb je hem wel herkend. Tim Akkerman, de voormalige zanger van Direct natuurlijk. Are We Strong Enough, samen met de Ivy League. En dit was de tip van de muziekredactie van Vlo Radio. Dus bij deze.
1: Dit is de case van de week.
0: Ja, nou, en, Joran, zeg het maar eens.
2: Ja, ik wou net zeggen, ik zat even op mijn cue'tje te wachten. Deze week in de case van de week. Een Schotse alternatieve rockband uit 1982. Maar die pas in de jaren 90 bekend werd door een combinatie van rock, psychedelica en dance. Met het album Screamadelica werden ze mede daardoor een mainstream act. Het nummer wat we zo gaan draaien behaalde in 1994 de top 10 in Engeland, terwijl het bij ons in Nederland bleef steken op plaats 34. Terwijl het toch echt wel een lekker nummer is. Waarom dan een nummer van Primal Scream? Want daar hebben we het over. Nou, vandaag is het 12 jaar geleden dat gitarist Robert Thorpe Young op 49-jarige leeftijd overleed aan waarschijnlijk een overdosis drugs of alcohol, al is dat nooit officieel naar buiten gebracht. Nogmaals, gewoon een lekker nummer. Luister mee naar Primal Scream met Rocks hierin door de week op Vlo Radio.

0: Nou, wat een lekkere case van de week op, Jorren. Je hebt hem goed uitgezocht.
1: Ja, wij samen volgens mij. Maar,
0: nou, het lijkt een beetje Rolling Stones.
1: Ja, echt wel een beetje de Stones. Zo, die, een beetje van die castagnetten erin. En een beetje dezelfde gitaarsound.
0: Ik kreeg, visioenen van Jumping Jack Flash bij deze plaat.
1: Q. Flash.
0: Ja, nee, dat was van de Dukes.
1: Oh ja, dat was van de Dukes.
0: Klopt. Dat was de eerste uur.
1: Ja. Ah, fijn.
0: Hey, kijk nog lekker mee, hè. Op Beek TV zijn we te zien. En zie je ons in de studio. Lekker aan het werk. En misschien kun je ons ook nog even appen. Als je iets leuks te vertellen hebt. 013-505-6030. We zijn er nog tot 9 uur. En ik heb een plaatje voor je van Ilse de Lange. Dit is Get It Right.

0: Ja, lekkere plaat, Ilse de Lange. Plaatje uit van dit jaar is hij. Is lekker nieuw.
1: Oh, tenminste, en niet zo heel lang, want ik zat eigenlijk nog een beetje...
0: Nee, maar dat is tegenwoordig, hè?
1: Nee, is allemaal kort.
0: 2 minuten 50.
1: Ja. Ja. Maar wel een lekker nummer. Hoeft ook niet heel veel langer te duren. Dus gewoon, het is gewoon een lekker nummer.
0: Dat bedoel ik. Ja. Hey Bjorn, we gaan eens naar de Gooie Halersplaat al. Want het is er toch echt wel tijd voor. En ik ga het je zo meteen vertellen waar het hier over gaat.

Ja, hij begint al lekker. En als je hem mee kunt zingen, het is... ja, de rockversie van... Kabouterplop, de Kabouterdans. Door Thomas Goris. En nou ja, als je mee kunt zingen, ga je gang. En anders gooi maar lekker die haren los. Want met dank aan Nick van Hees, Weekend Vibes...

jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Belinda Carlisle, lieve Leidon. Wat zit jij te lachen?
1: Ik was mijn koptelefoon aan het zoeken. En die stond natuurlijk gewoon op mijn petje.
0: Oh, dus heb je van die mensen die zeggen... Was mijn bril?
1: Ja, en dan staat op je voorhoofd. Ja. Nou, daar had ik. Maakt niet uit, ik hoor het weer.
0: Je bent wakker vandaag, of niet?
1: Ik ben helemaal niet wakker. Ik was om 4:15 al wakker.
0: Oh, ja, ik ook zoiets.
1: En eigenlijk ook bijna eruit. Dus...
0: Ik ook zoiets.
1: Ja.
0: Nou, ik stond om 6:00 al de was in de wasmachine te ruimen.
1: En toen was ik al bezig.
0: Oké.
1: Maar dat geeft niks.
0: Nee.
1: Bezig zijn.
0: Ik heb vanmiddag nog een dutje gedaan.
1: Ik nog niet. Pst. Misschien denk ik daar wel met mijn hoofd hier tegen die... aanval.
0: Oh, ja. Nee. Dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Hey, we hebben weer wat weetjes voor je vandaag. Want het is vandaag de... Of nee, jij mag eerst. Want het is weer de zoveelste dag, hè?
1: Nou,
0: je hebt weer geteld, hè?
1: Ik heb ze inderdaad allemaal geteld. En ik kwam uit op 252. Het is de 252ste dag van het jaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, bijna kerst.
1: Het is, het is bijna kerst en oud en nieuw.
0: Ja.
1: Bijna met pensioen.
0: Ja, hoor. Bijna met pensioen.
1: Okay. Dus, okay. Dat gezegd hebbende, heb ik in 1987...
0: Ja.
1: En toen ik het zag, dacht ik, oh ja, daar heb ik wel iets van meegekregen. Ferdi Elias.
0: Ja.
1: Die heeft Gerrit-Jan Heijn, een van de eigenaren toenmalig van de grote supermarkt. Die heeft hij ontvoerd en vermoord. Die man die zat niet zo heel erg lekker boven in zijn bovenkamer. En die had allerlei rare toestanden. Ik zou zeggen, bekijk het. Is, volgens mij zijn er films en documentaires over gemaakt. En op Wikipedia is van alles te vinden. Maar goed, dat gebeurde in 1987 op 9 september.
0: Maar het was Ferdi E. Jij zegt gewoon zijn achternaam. Mag dat tegenwoordig gewoon?
1: Geen idee, zo stond het gewoon. En hij leeft ook niet meer. Dus ik ga ervan uit. En aan de andere kant denk ik, ja, weet je, je hebt iets gedaan maar niet mag. Maak mij het uit. Sue me.
0: Oké.
1: Of mag ik dat niet zeggen? Maar dan gaan we gauw verder. 2003.
0: Ja,
1: Tiësto was de eerste DJ die het eerste stadionconcert gaf.
0: Oké, hij heeft bij mij op school gezeten in Breda.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oh, Thijs.
0: Ja, Thijs, ja.
1: Thijs.
0: Thijs van West.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik gaf het eerste concert in de Gelderland.
0: Oké, ja, vet.
1: Vind ik ook wel... ga er maar aan staan.
0: Ja,
1: om gewoon,
0: zeker.
1: Nederlandstalige DJ.
0: Ja, maar
1: daar,
0: trots dat wij waren, jongen. Oh. Ja.
1: Dus dat. En de rest laat ik even bij jou. Want
0: het is vandaag de Europese batterijrecyclingdag.
1: Oh.
0: Nou ja, iedereen heeft ze wel in huis, hè. Batterijen in een laadje of in een doosje, weet je wel. Van die lege. Hè, want waar gooi je die weg? Ja, oké. Een dag om aandacht te vragen dus voor die powerdingen. Want als ze leeg zijn, mag je ze dus niet gewoon in de prullenbak gooien.
1: Nee, het is eigenlijk gewoon chemische rommel.
0: Ja, dus je moet ze verzamelen. Dus dan komen ze vaak in een laadje. Dat is hier in de studio ook. Die liggen allemaal. En dan is er een keer iemand die ze weg gaat gooien. Maar je kunt ze vaak gewoon weggooien naast de lege flessenautomaat in de supermarkt. Dat is dan de tip van vandaag.
1: Ja, ja.
0: Dus doe dat gewoon even.
1: Kleine moeite, groot plezier.
0: Ja, het is vandaag nog een dag. Het is de internationale teddyberendag.
1: Ah.
0: En, ja, de Amerikaanse president Theodore Teddy Roosevelt... die weigerde een beer te doden tijdens de berenjacht in 1902. En speelgoedmakers die pikten dat op en maakten de knuffelige Teddy's Bear. En terwijl een echte beer natuurlijk niet te knuffelen is, maar...
1: Je kunt eens proberen, maar komt meestal
0: maar
1: niet uit.
0: Ja, we hadden het net over... want ik heb zo meteen een bandje uit Zweden. Die noemen zichzelf de Teddy Bears. En daar hebben we een plaatje van. Cobra Style heet die, maar die komt er zo meteen aan. Maar nou hoorde ik jou net zeggen dat jouw naam komt uit Zweden.
1: Ja, klopt.
0: Maar moet ik dan niet Björn zeggen of is het Björn?
1: Nou, mijn ouders hebben daar denk ik... kijk, dat er een streepje doorloopt, dat zou nog wel kunnen. Alleen mijn ouders hebben het streepje eruit gehaald en de puntjes eraf.
0: Oké, dat streepje loopt door jou.
1: Okay. Ja, nee, maar ze hebben er gewoon Björn van gemaakt. En in die tijd was het, ik denk, vernoemd, denk ik hoor. Ik heb het nooit gevraagd, maar ik denk naar Björn Borg. Dat was toen gewoon een hele bekende tennisspeler.
0: Ja, maar wat betekent dat?
1: Ja, toen, ik denk, maar ik wil wel even weten wat mijn naam dan betekent. Ja. Dus inderdaad, het betekent beer.
0: Ja.
1: In het, even kijken of ik het hier
0: Zweeds,
1: zo snel...
0: Hè?
1: In het Zweeds, ja, het is sowieso daar heel die noordelijke kant in. En staat voor kracht, moed en strijd.
0: Nou, dat is mooi.
1: Yahoo. Oh.
0: Ja.
1: Ja, inderdaad.
0: Jauw. Nou ja, we hebben natuurlijk dus de dag van de teddybeer. Zometeen is een plaatje. Even kijken, ik heb ook nog wel wat feitjes. Want in 1995, op deze dag, vond in Amsterdam een ernstig verkeersongeluk plaats... waarbij de 56-jarige Martin Putman om het leven kwam. Weet je het nog?
1: Ja, lang geleden, maar ja.
0: Ja, nou, zijn vrouw raakte zwaar gewond. De bestuurder van de andere auto was het toen 19-jarige Ajax-speler Patrick Kluivert. Hij had veel te hard gereden en werd later veroordeeld voor dood door schuld. Hij kreeg 240 uur taakstraf en een rijontzegging van 1,5 jaar.
1: Ja, ik kan er iets over zeggen.
0: Heeft hij allemaal netjes gedaan.
1: Ja, maar ja, rijdt iemand dood en dan krijg je 240 uur taakstraf. Maar ja, dat is meer politiek, ja. Moeten we het niet over hebben.
0: Nou, het vandaag, is toch zo, dus. Ja, vandaag in 2004 werd een nieuw woord aan het officiële Engelse woordenboek toegevoegd. Het Oxford English Dictionary. Een woord wat betekent een onweerstaanbaar achterwerk. Kijk jou even aan.
1: Bootlicious.
0: Ja, goed zo. Goed zo.
1: Bootlicious.
0: Ja, in de 90's werd het woord al door Snoop Dogg gebruikt. Maar door deze plaat die we nu gaan draaien, werd het pas echt bekend. En ik heb het natuurlijk over deze. Ja, dit is Destiny's Child. En zometeen dus de Teddy Bears, hè, met Cobra Style. Maar dit is Bootlicious.

0: de teddybeers, want het is vandaag de dag van de teddybeer. En onze Bjorn, ja, die naam die betekent ook eigenlijk gewoon teddybeer.
1: Ja.
0: Je hebt ook zo'n trui wat een beetje teddybeerachtig is, dus ik vind jou wel een teddybeer. Nou, hey, we gaan eens kijken wat het weer gaat doen.
2: Wat zijn de vooruitzichten? Dit is het wekelijks weerbericht met Bjorn Sparidans.
1: Nou, dan beginnen we natuurlijk gewoon met vanavond, oftewel woensdagavond. De buien van overdag trekken weg en het wordt zo goed als droog. Het klaart op en de temperatuur koelt in de nacht af naar ongeveer 10 tot 11 graden. Een donderdag, een prima nazomerdag. Het blijft vrijwel overal droog met een prettige afwisseling van zon en stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige wind en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 tot 21 graden. Een vrijdag. De wisselvalligheid keert iets terug. Er is meer bewolking en er staan weer enkele buien op het menu. De temperatuur blijft met een maximaal van 20 graden wel zacht voor de tijd van het jaar. En een vrijdag, meer weer, ja, bij Weekend Vibes.
0: Met de enige echte...
1: Bjorn Sparidans.
0: Ja, jij mag aan de bak vrijdag.
1: Ik mag vrijdag weer aan de bak.
0: Ja,
1: dus dan laat ik jullie meer weten.
0: Ja, dus twee keer in de week hier op de radio. Nee, drie keer zelfs, want je hebt natuurlijk aanstaande zondag...
1: Ik heb zondag ook nog.
0: Ook met, weer met Go with the Flow.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeker. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel Bjorn voor dit mooie weerbericht, want het gaat dus wel een beetje
1: beter worden. Het is wel qua temperatuur sowieso wel lekker aangenaam.
0: Ja, heel goed. Ja, wat ook aangenaam is, is deze heerlijke plaat van de Simple Minds, She's a River. Ja, daarvoor moet je wel even terug naar 1995. Maar,

0: Wat een powerplaat is dit, heb Johan. She's a river. Heerlijk.
1: En bijna tijdloos, ja, moet ik eigenlijk zeggen.
0: Zeker. Hey, en volgend jaar staan ze in de Ziggo Dome. De Simple Minds. Tipje van mij. We gaan naar Adele.
1: Ook lekker.
0: In 2008 maakte ze deze plaat. Dit is Cold Shoulder. Ja, het is nog een minuutje of acht, zoiets. Ja.

0: Bjorn.
1: Ja,
0: we zijn toe aan de laatste plaats.
1: Ja, ik zeg het elke week bij Go With The Flow. En elke keer als ik hier zeg, maar het is ook gewoon echt... die tijd, die knalt er gewoon patsboom, blaas een keer en het is voorbij.
0: Yes, nou in het eerste uur hadden we natuurlijk hier zitten Anja van Alen. En die heeft ons helemaal bijgepraat over de kunstsafari op 19 en 20 september natuurlijk. Te zien in de Zes Kernen in Hilvarenbeek. Nou ja, zoals je hoorde van Anja, het gaat meer om alleen kunst. Er is van alles te zien, maar ook te horen. Workshops. Het is ook gewoon een leuke route langs 20 ateliers. Je komt bij de mensen thuis of in hun atelier. En in de grote zalen zoals Elkeliek, Oom Toon, de Bolster.
1: Muziekje erbij, koffietje, theetje.
0: Ja, gewoon een gezellig, leuk weekend.
1: Ja,
0: dus
1: ik
0: niet
1: heb
0: te zwaar, niet te zwaar. Je hoeft helemaal niks van kunst te weten.
1: Nee.
0: Je hoeft het ook niet mooi te vinden. Maar het is gewoon wel leuk als je naar die mensen toe gaat. Want ze steken de tijd in hun hobby natuurlijk.
1: Zeker.
0: En dan is het toch wel prachtig, al die creaties. Nou, dat is meer info op www.kunstsafari.nl. En als je je aan wil melden als vrijwilliger, dat kan natuurlijk ook. Mail dan eventjes naar info@kunstsafari.nl. Wat je ook niet moet vergeten, is even stemmen op de Rabo Club Support. Want ja, wij staan er als vereniging lokale omroepen natuurlijk ook bij. Wij zijn ook alleen maar vrijwilligers en wij doen ook ons uiterste best. En het is dan leuk als je daar stemmen voor krijgt en daar een geldbedrag voor krijgt. Ja. Daar kunnen we weer leuke dingen van doen. Ga dan eventjes, als je klant bent bij de Rabobank, dan kun je lid worden. Dat is allemaal gratis.
1: Klopt.
0: Moet je eventjes naar de Rabobank app of even naar de website. En dan kun je kiezen. Je kunt 3 stemmen uitbrengen. Nou, het zou super gaaf zijn als 1 van jouw stem in ieder geval naar ons gaat. Dus bij deze dit oproepje. En alvast dankjewel. Sandra Dobbelaar, die had al gestemd. Hartstikke lief, Sandra.
1: Oh.
0: Ja, heel lief. En dan aanstaande vrijdag natuurlijk. Hè, Weekend Vibes hier op de zender van Vloradio met Nick. En zoals net gezegd, onze Bjorn.
1: Ja, ik mag lekker een keer aanschuiven.
0: Die,
1: gezellig.
0: Jouw strippenkaart moet ook af en toe even...
1: Precies, komt er een stempeltje bij.
0: Gespendeerd, dus, ik heb toestemmingsformulier is niet voorbij gekomen voor mij. Maar dat gaan we nog wel regelen dan. Ja. Nee hoor. Nee, hartstikke leuk. Fijn dat we elkaar zo kunnen helpen.
1: Zeker,
0: Nick heeft hier ook gestaan natuurlijk vorige week. En dan natuurlijk morgenavond de weekendpoll.
1: Ik ben weer benieuwd.
0: Even stemmen op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. En wij gaan eruit met een plaatje van Stella Lefty. Dit is die heerlijke Boston. Ik zou zeggen, tot volgende week.
1: Ja.
0: En heb nog een hele fijne avond. Dankjewel voor het kijken en voor het luisteren.
2: On a train.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Fijn, hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu, los.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie, wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
5: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
4: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
6: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
4: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht, en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.